0: Dat een aanstaat.
1: Officer, name today.
2: Officer, Jane Temple.
0: Delta 9, status.
3: Delta
0: 9, Delta 9.